0: a tasen o e kere filo en ha an taso re mna tintu ta tling za he kam ta ita a go za ha a te ve
1: a tse mo ga di ana go di a nga man ta di di kom ta di ana go
0: ha a be e han ta nga ta ti ren do ta tling za he kam ta he re ta sa ki ke he go tsa hen ya te tsa ka ve mar ha a go za wa re na go sa ve ha mo wa ko mo wa a ha mporo nga dzika nte o ta hen tsa ka go re nte o za hen tsa go tata a ha mo wa a te no tsa ka no ye go di a ke ha ke khongwa te go di an tsai thui ka tsa ka go ve tsam a ti a go ema te te ha ke se tsa ka go re ta
1: ha nga te nge tsa ka ra tsui nga ti khongwa tswa go ta ti ke khongwa tswa go ve ti e tseo sa khongwa tsui e di tlama go di ti ha sa ka go ve tsu e di ti ke ya no ti ti tseo sa khongwa di tlama go tsu e ya no ha sa ra tsanya tsa tlama ti a ve ka go khu ente o kona ke he tsam khamse enye khu a ta tsui khong ka ra te tswa go ke ya ke tebe ta khong ka go tsui he hinya go ti a go ve
0: ti e ti me ya te ka se a tla ke dango a kha ko se a khum kata mara tike nga a ti go a hisen beng ka sam kunze tike nkuri na te ti ngam a qara a go ro kha
1: nde o ta hanya ti nde o ta hanya ti a ti ngam
0: ti ngam a qara kwa ti ve kham kwa ku ta ke he tsam tsui kha ho si tsui kwi si ko me ko a ko a ta kham kya ti ta
1: ni kwa se manga o skia si ya kwa ti ha ko ita ti ve ko hanya mo kha ti ku yet ham ko ma tsu wa ti nga nga kha kha ko ka te ti ngai ko ti mum yo ma dor pam ku ka ta ma kha ti ti de ti nga nga ta ti angoti e khao khu atin dino goti e sere acharo oro go teno ima angoti ana go tema tim khoma tita
0: aha az ti kam dino ti he ti hink e ti ha anga ha ti ti a hoa ma
1: aha ti a ki he se kwa ki hong ateko ki hena di ek ama ki hong ateko
2: mte ta bola ma kwa ka ke kam a ong hum chang
0: Tio ake kaye tio ya te wo kiribe
2: aha kala kabati jala kasa chom kahem ko chang
0: Kaye, haya, wakiribe.
1: Nata nga wokuri ya wokuri kwa nga wokuri kwa iso mita te. Ndeo ta wokuri wokuri kaya. Ndeo musoba wokuri kwa wokuri nga iso te chinti ya te. Nata wokuri kwa.
0: Nga wokiri kiko koro kukata. Kwa na hinko abadza seko mkikhe kwa koro kukasa. Kwa nko zikhajik e bruko, zikhajik e musisi, zikhajik e ta. Takuno senya mako kwa kukarate kupakasa.
2: Oti, mbakaye, ingu kana chili toto tingu, hawa.
1: Ah, nge wakuri ya kani karakia ya iyeri, tita matisi wakuri sa.
3: Side by side.
4: Magichichi kami dawa, takama kwa tuisa magu waka unawa chuo.
5: Ah, nge ngai wakiri ya tekutuwa na chua.
4: Ming age kuwa a, takiki akchoka dawa la kunagi, hale. Oh, kama singkwa ya, kakaya sa ngangkang ya, kanga.
5: Babalwa ya di nga, ta shumuka ha korona, ta ha chua ya nse kia hindi, ay awo, hamu wa tiba tse ta, kumakanya tika sana chua ya, ya karateke ya ha.
4: Chiri masinga dawa, chiri chiri. Ta kawa dole ma chika ki o ma sing ta ka chi dole ma ka
5: je tswana o krika ko a tswi kha tsha eng o krie tswana go o krie na go ta teta
4: manere ma tui long sa kwa mi ke tsiki ke long sa kwa da ba ang he tsika nwa o kwa
5: ha bora e guino a bora ha gyam si po kazi si ja ta khono kha eta ma kha guino han ja kya re kara gyam
4: ha ka ma sing kwa ka nha ka ma o kwa
5: tswi kha o krie kha he tswana ko eng ski khwara se ne ya ka go na o kha ana here tswa a ku kwa wukri na kote a tseu shakia ikao na okoro koro shena chia kome kwa na kuna wukri kwa nyako naka
4: manere maju e kama kwe longusaka ake longusaka kwa dawa nge chijalaka ake owa mitwa ki dawa
5: mboro nga ya ngiti he kwa na watewe kama wukri kakwe kwe kara haa kawe kama kurika ne tiefi kuja hambre kote kama kama kia ikara kwa na wukri na kote ya kuji kashinte ma ngite shika haa kuji ya kwe kwa hii kwa na umanu jia shia kucha kwa hii na kwa na kwa na uwe ngu wukri na kwa kashin kana umanu mta mungu kwa ashin kunji koro koro shenji kwa hambe takana kwenziki
4: mitwe nghi nchichika nda mita nga kasinda lumsata nghita ki nchichi kwa nga kwa
5: wukri ya kwa wako kwa na ngo ata khanti o nguhe tako uwe e khana shinde khu shiye gure ta khana chino khana kwa wako kana a aro jingo khana we o tako khana shin o shiye bukam ka chaka kara khana kwenye kuteta
4: ma aisa amida wa ke muku tamnui o ka jita ku ngutra hima sang ka he ma ke lomsa kwa chike ma neri ke lomsa kwa mi ke ya ku nga wa ka gin ke he ya tuisa huna ta amiki min khula ma neri ke ka a ke lomsa kwa mi da wa ki ka he ma chik dege tuisi ngay ka than thang ke ya ge ta ma ke shinta chit thang kwa ke lomsa Amigami dawa.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
6: anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di ga sontetia o ga korwate ga di tswa a tsaka karachi yetbe la tsaka karakunwa tbe national ga sontet skakle board kona tsate dango a gaki ntse shika go ga tla ikuta ntashe na gwae jo kona jo ga o borongaji o korokorsen ji a kwara na maga a national gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di khaki tema te kha a kha ai kona ta khaki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 ma veno whatsapp ki borya kha charo no nomoro he 06 00 123 456 Dako aki khakaiku ngashin tashinako anakwa hechoko na tswa.
3: Side by side.
7: Hierdie program word deur SABC onderwys in die nasionale departement van gesondheid aan u gebring.
8: Ma kambunga WCC yekwa saradu XK FM tamalaya WCC hang inkali gongawa side by side aya program hans akanku iki a uwa children play to learn ka kong ya mungi dewe alungisi iki ngunta yingit inti amgi program ka ngkiwa SABC ngibilungisa ka osingi kongi XK FM inkali gongawa prezende wa obet ndani ng sa akanku ikan tiki hika lungisa ukamkwa mungi kan tatamke ya asa akanku ika ngwatamke wa donor dag kike titi awati nire ngama kong 5 Manita adegi titi wa hati nireng nga magkang 40 manita ki kongki XKF M. Day e gingutuwa kamki kawisisi kinong kamat kamki kawisisi kiwa SABC ng ivilungi sa kausang. SABC ng ivilungi sa ngkonga ngkonga atwa.
7: Vandag praat ons oor die belangrikheid van speel in vroer kinderontwikkeling. Ons het pas gehoor hoe Sipokazi se onderwijser bespreek het hoe kinders leer en groei deur speel. Om vandag by ons aan te sluit om te praat oor die rol van speel in kinderontwikkeling, het ons 'n wonderlike gas wat die onderwerp met ons gaan praat. So bly ingeskakel. Goeiemôre, kan jy net aan die luisteraars voorstel wie u is en watter soort werk doen u?
9: Hallo almal, ek is Anja Vermeulen en ek is 'n arbeidsterapeut wat werk by Galesoedag Hospitaal.
7: Jy is welkom hier by Radio XKFM. Hoekom is speel belangrik vir 'n kind se ontwikkeling?
9: Speel is baie belangrik vir 'n kind om te leer en groei. Wanneer jou kind speel, leer hulle op verskillende maniere. Dit bied hulle verskillende ervarings wat hulle help om fisies, kognitief, sosiaal en emosioneel te ontwikkel. Dit kan ook help om selfvertroue te bou, om 'n kind gelukkig, geliefd en veilig te laat voel. Dit help hulle om sosiale vaardighede te ontwikkel, sowel as taal en kommunikasie, en dit leer om vir ander om te gee en ook vir die omgewing om te gee. Laastens kan dit ook dan hul fisiese vaardighede ontwikkel.
7: Wat is die verskillende tipe speel?
9: Vrye spel is speel wat onbeplan is. 'N Kind speel waarmee hulle wil of waarvan hulle hou. Dit is baie belangrik veral vir jonger kinders. Dit help hul om hul verbeelding te gebruik. Voorbeelde van vrye spel is kreatiewe speel soos verf, teken, musiek maak, huis-huis speel of aantrek soos 'n mamma of pappa en pop speel, in die tuin speel, op die speelgrond speel ensovoorts. 'N Ouer kan saam met 'n kind in vrye spel deelneem, maar die kind lei die interaksie. Die kind kies waarmee hulle wil speel en hoe hulle wil speel. Gestruktureerde speel is beplan en georganiseer. Dit is veral vir ouer kinders lekker om in hierdie tipe spel deel te neem. Voorbeelde daarvan is sokker of balspeletjies, swemklasse, storievertelgroepe by die biblioteek, enige dans, drama of musiekklasse en dan ook bordspeletjies of kaartspeletjies.
7: Hoe ontwikkel speel met kinders?
9: Soos jou kind groei, ontwikkel hulle konsentrasie vermoë en sodoende die tipe spel waarin hulle deelneem. Hulle raak meer kreatief en verken meer speelgoed of speelplekke. Hulle benodig ook meer tyd om te speel en te verken. Kinders begin deur alleen te speel, dan langs ander kinders, maar nog steeds op hulle eie en laastens saam met ander kinders.
7: Kan 'n ouer met 'n pasgebore baba speel?
9: Dit dit is uiters belangrik om met 'n nuutgebore baba te speel. Speel vir 'n nuwe baba kan wees om na 'n ouer se gesig te kyk of na hul stem te luister. 'N Paar idees vir speel met 'n nuutgebore baba kan wees om te sing vir die baba, hulle lyfie te masseer of wryf terwyl jy met hulle praat, en dan laastens om baba te help om na speelgoed uit te reik en dit in hulle handjie te vat.
7: Het jy enige speelidees vir verskillende ouderdomsgroepe?
9: Speelidees vir peuters. Hulle moet buite speel. Enige balspeletjies, bou met bokse, spring tou of spring oor objekte, klim, balanseer, rol, swaai of dans op musiek. Vir kleuters, hulle moet meer kreatief wees. Speel met lepels, bakkies, hulle kan huis-huis speel of maak asof hulle kos maak. Speel met klei, klippies en krale om hulle fynmotoriese spiere te ontwikkel. Maak musiek. Hulle kan 'n drom maak uit 'n ou koffieblik of 'n ou melkblik. Hulle kan bal speel. Hulle kan ook 'n bal maak as hulle nie een het nie. Met ou plastiek sakke rol dit in 'n bal op. En dan vir kinders wat skool gaan, hulle moet meer boeke lees. Die kind kan meer verantwoordelik raak en help om hulle eie broodjie te smeer, tee te maak, pap te roer ensovoorts. Hulle moet ook definitief deelneem in sokker, netbal, tennis, atletiek, enige sport by die skool of sport in groepe. En dan laastens, hulle kan verf of teken, musiek maak, sing, dans ensovoorts.
7: Anja, baie dankie vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy saam met die luisteraars gedeel het. Baie dankie. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels.
9: Baie dankie vir julle tyd. Dit was vir my baie lekker om die inligting met julle te kan deel en ek hoop dat julle iets kon leer daarvan.
7: 'N Lekker dag verder. Totsiens.
8: Majwe Kamako iwisisi iqalekin qalelonga side by side programa ngiyolawisisi kwa gai gamsinga kwa ngaya igitiki kintwa yunga kwa IDV tayin higit intia mhongi program ka nki wa national department wa chok ausingwi ilifala batwana awtiki SRI kan ivilungi sak ausing. Takawa he atun sa aka kaisi akle kwa juke Facebook blat at side by side SR mtene sa aka kaisi singi kan a uwa diwi ngaychu yunga. TikTok kan lutene diwi ngalelonga juke viki ngwa uwa ngkatene diwi sa Tima kan alkon ngaya kan iki kongki set besit a program.
5: Kame tine amten ko 28 minute kwa jien gekra kwa Radio XK FMK no kai kuji to tieta ya kai kwa te kuwa te wukri kaonshi ki nde uta I kashin jina kubuji kwa na kai kwa to wukri o tsakina tsosha te o programme side by side te atlaya ko mayo sakiri wokri atswana di kunyake ni wokri ake hetsa mtek ete kana tswana ke anja tsuka tu tswana wokri na ko qashina ko tao teno te muate te o tswa shure jiki tsan tseuni saga nikiyaji te sina ko tswana te qaya ko tswa te o shure of ntwa shure jiki tsan kunkuri ko jiki kiti ya kata na tekae kutuwate nungu ni kia inje. Nga kwana shika hiti utuwana tekewe iti aishiki. O iya kwa hiti u nyama kwa hiti uya titako huo koma atena u shure shuka tiyo si kashin si wukri na kutao kashin. So keusa anja wukri ye tia kwa atuwa kwa kutuwa di manuwa kituwa ana kutako mua a nungu ni chekaji nungu ni kia inje bana kwenye kitinji kana chie kutao kaya kutuwa kuzi na kwa naika wakri kawa te kuu karagwiti tako shuviti ate mo kwa natuwa kwata nyata wakri ya te tawuni saka tuen kwa na aji te kia ateji tamaha wakri te keterema te keheksa mtuwana shewuki huwe tuwana kwet amke te hube tamahano te wana na tao tako tek etrema yu twana mumako namoko tako wukri nzka te ya aro kwang tsuni shakat o na te kyanya tebe anja twana kwa te wukri no nata ikara tsuta akona te a muago te a shubia guberi te a kanya guberi te a mia guberi mu nta akoma gani tsunga tama khatswana tshonyo go tai wo create mo nne ta akwe ga jwentwe ntae go ta tswana tsho khana tete mana tseu sa cheka na kia ego wo create a ate etre ma tete tswana ano tswana a te khome tsate tseu ni saga nna mako a wo create ka tie go je kwasin. So te anahibe wukile katia kwa kwasin kuta manite te tia kwasin ate programme side by side dansin di wishin a platform tin kina ka ukate kwe te kwena de a maika kwe Radio X ka FM Donald Dachat eski kame tine amte yanko 5 minute kwa jengeka taha te tuwa ko kai kwate khate u program se khirie kotine amte ko 5 en 30 minute twa genti an qeu se kai ka ngame to twa te ya ta ya te ta ya twa te te u program site by site twa te national department van gesondheid kon oka na SABC kai kona oka tsubukasa khadi mano a takutsubukasa khadi kwenya ngaka qeqe nancita itsoje xa utswa kha o kwenski uruti te program nce anceuni sa khakhe na tia khoje te atlaya ku ngaka kha a twa ko darana ko te tswa ke hetsa mtego no kha o khonwe ena ehe ko takutego ngaka qeqe Cassin, Nihuni, Kiaje. No wokri he, Tony Sahat, ik am anjat over sea, heke heads over till Twana Queenski, Hissena de Wokri soka quako. So wokri anjasino, etch ik am over sea, heke hehoe, Twana Queenki, Twankai Twarako, Scobunako chia gohe, wokri soka quate. Aquana, wokri anja, Tusa, Kiri, Nakwana de Mogunku. Kwana ushuri jikite shiri te mungu kwana mungu kwa tatentaya wukiri kakwate kiana teko wukiri kakwate kiana kwa teko wukiri kakwate ndewe na hikate nina tetaya kayete so te anja te anako te hika anja kaiku tamsika nyamako anja tame akaiku mahuwata of tame kwana huwata nye kiyete na anja kashenate tame kwana Kuhata nye garate na anja kasinat, anja ae, chim kasine, ata te guyeko ma wukri suka nyam kasine, ta hono tam suka ya khiri. So nye tam ki garae tokoji, tam ki kasin tokoji, wukri suka kwa, ta hono ya tam suka ya kandewta aki te mika sa kiaate, te mika sa kiaate, nye ditango koji. Tswana kia mai kohoji, tswana shwere mai kohoji, hakoji wukri shuka tswana kaya kutuwako, ndewuta tswana wukri yadu tam, tswana nato, tswana nana, nana ma, nana ko wuwako, ndewuta nyo wukri ya kama kuka, ndewuta nyo wukri ya kama nana ko wukri, so anatwa mti ngate, anatwa si tia ngate, anatwa na tia ngate, khae, ditangu siye kohoe, Tako, si shwe si natuwe, tam si oka. So, wukri suka nyama kukwe, ditango si oka si. So, te usa kia e, wukri a ata ikara ate koma ate no, te ate. Yaba no, te mu ta hen te unisa ka nye, konserti ta kiti hoji, nye tamaha, tunda ojika wukri si nako, te usuri si kitama wukri si nako, ha hoji tamaha, a wukri te kwe, khashita maha tam shuka tiha. A wukri te kwe, khashita maha ti baskopu shuka. So, deuta, ha a wukri ki kwarata kwe, baskopu shuka siya wata, tam shuka siya wata, te muu khawana tuna wukri nako ahwe eshuete. Te kia kokom tuna garanahe teta eshuete, ha ye e wukri ka kwarahe kwe, wukri ka tuana kaya kwarahe kwe, wukri ka tuana yamae kwe, seko tam kie tana ko baskopu shuka siya kwe. So kee kwe, te muu ate, tseuni saha wukri kaunska kwarahe. So kan tseuni saha kia e nikhwini kai kuji a... Di kaya kwa te Radio XK FM ki. Nukame tine amte ko 34 minute kwa jenge kara kwaano. Ata te u programe ya haya khiriye te site by site. Nye khoji ko ka kaya kare tara di obet ndani. Nuk programe to kaya kwa ra donor daka tseski. Tine amte ko 5 minute kwa jenge ka. Taka te tuwa ta te ta kaya kwa taka. Tu programme ya khiriye te tine amte ko 35 minute kwa je ngeka side by side kwa te national department van gesondheid kwa oka SABC tsai kona oka elifala bantwana tshobukasa gadi mano a ta tshobukasa gadi koya cece na tsinqita tsu je xa xa ti xade yana ti tshwadarana xa ye e tsama din tsedi ki gatsui gatsamska gatsui gandasi wa ga gadi e damaka mburu damaka na dobi damaka ti ya go jea ga te ko te tsase nangwe.

Môre môre Bongozi, ek was ek Sky FM. Ja, joy dit daar met Martin Edberg, dan maar joy toe ek met ek kan toe radio ek Sky FM. Ek was hy, ja joy dit dan met Martin Edberg.

0: En om dit 58 is FM, die om dit soepa, die om dit was een goed om kwijt om te doen, kan ik een koop program om amor zijn op vast. Dit mag wel een dan verder zijn met jou is FM.
1: Yen ire tamako 58 minute jinge hwa xka fm ki atano che karagate ya akhiri de tamie de teo jao morsani ku etwa to se tuan cham de flich nonge no ti marat berahum te ke khavana ga u e kao anta ha tam yen ire tam de ku ko toki morsani ka gwe anta khana twa kara twire am no teo khedam bore te ke sa

0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XKFM luister en ek is Pierre Musavanga en ek is vandaag bij de school waar onze kinders school hoop bij Conquesta Gouverneurs School op Platfontein. Hier op de school ons het onderwijzers, maar hulle is van ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein is blij de Kong en Kwee gemeenskapen. Want ons sommige van onze kinders kom net met de Kong en Kwee naar school toe om te kom leer Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat hulle nie Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijg die onderwijzers recht om te communiceren met die kinders in die klasse. Met dit ek het vandaag voor juffrou Tsotsi en juffrou Benasse om die voor ons in leg te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinders recht om met hen te communiceren. Juffrou Tsotsi, ben je welkom bij Radio XKFM. Kan jij ons vertellen, hoe is die communicatie en hoe lang is je bij de school van Platfontein, Conquesta Gouverneurs School?
1: Mbamba, checka.
0: Dit is maar checka.
1: Als je lief is voor die kinders, dit

0: Kap het uit met RSG.
1: Vanavond is 'n rock and roll aand en welkom by die konsert. My naam is Sue Pyler Slabbert en hierdie is Kap het uit.

0: Kappetyd met RSG. Dis die een.
1: Ag Reggie, Jaco, ons kit lekker warm vanavond hierso, want het is bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
2: Sê hierso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch, Saliki, A Reminder to the World. Asseblief toch Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
3: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Shriek. En ik is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op Oppe Reggie. Ik is lief van jou, Oppe Reggie. Dank je, Oppe Reggie.
4: Skirrit met Reggie Philander.
0: Elke vrijdagavond vanaf 20:09 tot middernacht met mijn Reggie Philander. Hier op RSG.